0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. En tot zover het nieuws. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Ze beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
3: Anneke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht en kan je er langs via de vluchtstrook. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is DNO. Op zaterdag 17 oktober om 3 uur wordt in het Wolderhuis een gezellige kinderbingo georganiseerd. Deze middag is speciaal voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Er zijn volop leuke, kindgerichte prijzen te winnen en natuurlijk wordt gezorgd voor een gezellige sfeer. De bingo wordt gepresenteerd door Monique Strokmeijer en haar sidekick Maartje Klooster. Zij verzorgen een middag vol plezier en verrassingen. Ouders of grootouders die graag mee willen spelen zijn ook van harte welkom. Een bingokaart kost voor kinderen en volwassenen €8,50. Vanaf een boerenwagen op de deel van de Karstenhoeve in Ruinerwold worden op 17 oktober de meest uiteenlopende goederen geveild. Van prachtig antiek tot bijzondere brokanten. Dit is dé gelegenheid om iets bijzonders op de kop te tikken. De te veilen goederen kunnen de avond van tevoren worden bezichtigd. Vrijdag van 6 tot 8 en zaterdagochtend van 10 tot half 1 kan men een kijkje komen nemen in de schuur van de boerderij waar alle items staan uitgestald. De veiling begint vervolgens zaterdag om 1 uur.

mensen uit het nieuws. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Binnenkort klinkt er andere muziek dan van het kerkorgel in de middeleeuwse Antoniuskerk in Kolderveen. Bort Hartog en Janneke Molenhuis van de Vega-fabriek zijn voornemens er vanaf november intieme akoestische concerten te gaan organiseren. Het allereerste concert is op vrijdagavond 27 november. In aanloop naar kerst komen de zussen Loes en René Wijnhoven, ofwel Clean Pete, naar Kolderveen om hun diepe liefde voor kerst en kerstmuziek te vieren. Hun optreden verweeft het heilige met het chaotische, waarbij filosofische overdenkingen en klassieke muziek naadloos afgewisseld worden met muzikale uitspattingen. Avond voor jongeren met een beperking op vrijdag 16 oktober in het podium te Hogeveen. Op het programma staat een Hollandse avond. Zanger André de Klein komt langs voor een avond vol Nederlandse meezingers. De avond wordt georganiseerd door Stichting Activiteiten voor Jongeren met een beperking, ook bekend van het Giga G Festival in Pessen. De entree bedraagt €5, alleen contant aan de deur te voldoen. Het begint daar allemaal om 7 uur.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen, dat meldt NOS. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Op dit moment is voor een gesprek nog toestemming van de ouders of de voogden nodig, terwijl zij soms juist de vermoedelijke daders zijn. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen zichtbaar. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won in Venetië een speciale juryprijs. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er deze keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf.
4: En tot zover het nieuws.
5: Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
6: Van de ANWB. De meeste files van morgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14.

0: want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout. Maar de weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Ah! Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.

0: Dit is DNO.
1: Binnenkort klinkt er andere muziek dan van het kerkorgel in de middeleeuwse Antoniuskerk in Kolderveen. Bort Hartog en Janneke Molenhuis van de Vega-fabriek zijn voornemens er vanaf november intieme akoestische concerten te gaan organiseren. Het allereerste concert is op vrijdagavond 27 november. In aanloop naar kerst komen de zussen Loes en René Wijnhoven, ofwel Clean Pete, naar Kolderveen om hun diepe liefde voor kerst en kerstmuziek te vieren. Hun optreden verweeft het heilige met het chaotische, waarbij filosofische overdenkingen en klassieke muziek naadloos afgewisseld worden met muzikale uitspattingen. Kees Opmeer, Albert Metselaar en Albert Smit vertellen op 17 oktober in Bibliotheek Ruinen oude Drentse volksverhalen over de streek, haar bewoners en hun manier van kijken naar de wereld. Kortom, verhalen uit de rijke wereld van de Drentse volksverhalen. Deze verhalen zijn niet alleen boeiend om naar te luisteren, maar vormen ook waardevolle historische bronnen. De lezing begint om 3 uur en er zijn entreekosten aan verbonden.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Toen kanker vorig jaar voor de derde keer het leven van Helma van Blokland uit Havelte op zijn kop zette, zocht ze steun bij lotgenoten. Maar een inloophuis in de buurt vond ze niet. Daarom besloot ze er zelf een op te richten. Elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 zit Helma van Blokland of haar man Peter samen met meerdere vrijwilligers klaar in café De Brug op steenworp afstand van hun huis in Havelte. Hun initiatief heet Anker De Brug. Iedereen die op welke manier dan ook met kanker te maken heeft gehad, is welkom, zegt Helma. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen in oktober op verschillende plekken in Hoogeveen gratis kennis maken met kunst, cultuur en techniek tijdens Oktober Kindermaand. De jubileumeditie van het evenement bestaat dit jaar 25 jaar en biedt activiteiten bij onder meer een atelier, de bibliotheek en theater De Tamboer. Oktober Kindermaand vindt niet alleen plaats in Hoogeveen, maar in heel Drenthe. Gedurende de maand openen musea, theaters, bibliotheken, muziek- en dansscholen, ateliers en molens hun deuren voor kinderen.

0: tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, maar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. En tot zover het nieuws. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
5: Dit is Anneke Boschaert van de ANWB. De AN.

0: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Ah! Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: Vergrootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.

0: is DNO.
1: Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen in oktober op verschillende plekken in Hoogeveen gratis kennis maken met kunst, cultuur en techniek tijdens Oktober Kindermaand. De jubileumeditie van het evenement bestaat dit jaar 25 jaar en biedt activiteiten bij onder meer een atelier, de bibliotheek en theater De Tamboer. Oktober Kindermaand vindt niet alleen plaats in Hoogeveen, maar in heel Drenthe. Gedurende de maand openen musea, theaters, bibliotheken, muziek- en dansscholen, ateliers en molens hun deuren voor kinderen. In zijn boek Hoe we uit het dorp vertrokken onderzoekt Wouter Mensink hoe mensen de stad en het platteland beleven. Tijdens deze lezing op 17 oktober in Dorpshuis De Wijk in De Wijk neemt Wouter u mee in zijn persoonlijke ervaringen. Van Luttenberg naar Amsterdam, Finsterwolde en Boedapest. Hij laat zien hoe hardnekkige mythes ons denken beïnvloeden en hoe deze beelden vaak veel zeggen over onze eigen verlangens en overtuigingen. Mythes helpen ons namelijk om grip te krijgen op onze eigen levens. De lezing begint om 3 uur. Reserveren kan via de website.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO.
1: De Dwingelermarkt op 12 oktober is een gezellige markt met kramen verspreid over de hele Brink in Dwingelo. Op de Kleine Brink is de kermis ook het weekend daarvoor geopend. 'S Ochtends is er een paardenmarkt en een kinderochtend voor de jongste bezoekers. 'S Middags is er een leuke activiteit voor jongvolwassenen, waarna de dag wordt afgesloten met een borrel in de lokale cafés. In zijn boek Hoe we uit het dorp vertrokken onderzoekt Wouter Mensink hoe mensen de stad en het platteland beleven. Tijdens deze lezing op 17 oktober in Dorpshuis De Wijk in De Wijk neemt Wouter u mee in zijn persoonlijke ervaringen. Van Luttenberg naar Amsterdam, Finsterwolde en Boedapest. Hij laat zien hoe hardnekkige mythes ons denken beïnvloeden en hoe deze beelden vaak veel zeggen over onze eigen verlangens en overtuigingen. Mythes helpen ons namelijk om grip te krijgen op onze eigen levens. De lezing begint om 3 uur. Reserveren kan via de website.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie, dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. En tot zover het nieuws. Het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Expositieruimte De Reestkamer, onderdeel van de Reestkerk aan Oud-Averreest 5, organiseert van 26 september tot en met 29 november een expositie met als thema pelgrimage. Tot op de dag van vandaag zijn mensen wereldwijd op weg gegaan naar heilige of spiritueel belangrijke plaatsen, als pelgrim op pelgrimage. Tegenwoordig zijn veel pelgrims binnen Europa niet meer op weg vanuit een religieuze overtuiging. Ze zijn op zoek naar bezinning, rust of ontmoeting. De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 2 tot 4, maar is gesloten op zondag 18 oktober en 15 november. Kees Opmeer, Albert Metselaar en Albert Smit vertellen op 17 oktober in Bibliotheek Ruinen oude Drentse volksverhalen over de streek, haar bewoners en hun manier van kijken naar de wereld. Kortom, verhalen uit de rijke wereld van de Drentse volksverhalen. Deze verhalen zijn niet alleen boeiend om naar te luisteren, maar vormen ook waardevolle historische bronnen. De lezing begint om 3 uur en er zijn entreekosten aan verbonden.

uit het nieuws. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. De storing treft ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. De Marché des Avants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgelopen nacht geheel afgebrand. En in het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: De inwoners van de gemeente De Wolden krijgen volgend jaar geen extra verhogingen van de belasting. De onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan met 3,3% omhoog. Voor komend jaar wordt een bedrag van ruim 1 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald. De regeling van het fonds Initiatiefrijk De Wolden wordt vernieuwd, zodat die meer aansluit bij de ambitie in eigen wijs. Voor volgend jaar is 200.000 euro beschikbaar. Avond voor jongeren met een beperking op vrijdag 16 oktober in het podium te Hogeveen. Op het programma staat een Hollandse avond. Zanger André de Klein komt langs voor een avond vol Nederlandse meezingers. De avond wordt georganiseerd door Stichting Activiteiten voor Jongeren met een Beperking, ook bekend van het Giga G Festival in Pessen. De entree bedraagt €5, alleen contant aan de deur te voldoen. Het begint daar allemaal om 7 uur.

0: goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
3: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigde een reorganisatie aan, waarbij 100.000 banen verdwijnen. Tot zover het nieuws. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind.
4: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Geen vertraging op dit moment op de N11, Bodegraven richting Leiden, tussen Hazers.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: www.ontdekjemijster.com.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
5: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
6: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
5: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
6: Topvoorzetramen.nl.

Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen in oktober op verschillende plekken in Hoogeveen gratis kennis maken met kunst, cultuur en techniek tijdens Oktober Kindermaand. De jubileumeditie van het evenement bestaat dit jaar 25 jaar en biedt activiteiten bij onder meer een atelier, de bibliotheek en theater De Tamboer. Oktober Kindermaand vindt niet alleen plaats in Hoogeveen, maar in heel Drenthe. Gedurende de maand openen musea, theaters, bibliotheken, muziek- en dansscholen, ateliers en molens hun deuren voor kinderen. Kees Opmeer, Albert Metselaar en Albert Smit vertellen op 17 oktober in Bibliotheek Ruinen oude Drentse volksverhalen over de streek, haar bewoners en hun manier van kijken naar de wereld. Kortom, verhalen uit de rijke wereld van de Drentse volksverhalen. Deze verhalen zijn niet alleen boeiend om naar te luisteren, maar vormen ook waardevolle historische bronnen. De lezing begint om 3 uur en er zijn entreekosten aan verbonden.

0: Dit is DNO.
1: Avond voor jongeren met een beperking op vrijdag 16 oktober in het podium te Hogeveen. Op het programma staat een Hollandse avond. Zanger André de Klein komt langs voor een avond vol Nederlandse meezingers. De avond wordt georganiseerd door Stichting Activiteiten voor Jongeren met een Beperking, ook bekend van het Giga G Festival in Pessen. De entree bedraagt €5, alleen contant aan de deur te voldoen. Het begint daar allemaal om 7 uur. In zijn boek Hoe we uit het dorp vertrokken onderzoekt Wouter Mensink hoe mensen de stad en het platteland beleven. Tijdens deze lezing op 17 oktober in Dorpshuis De Wijk in De Wijk neemt Wouter u mee in zijn persoonlijke ervaringen. Van Luttenberg naar Amsterdam, Finsterwolde en Boedapest. Hij laat zien hoe hardnekkige mythes ons denken beïnvloeden en hoe deze beelden vaak veel zeggen over onze eigen verlangens en overtuigingen. Mythes helpen ons namelijk om grip te krijgen op onze eigen levens. De lezing begint om 3 uur. Reserveren kan via de website.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
3: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring waardoor online bestellen niet mogelijk is. Picnic schaalt daarom de bezorgcapaciteit op. Moederbedrijf Ahold de Laize haalde uit voorzorg systemen offline. Ook de Belgische supermarkt de Laize ondervindt hinder van het incident. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. Vakbondbestuurders Van der Kraats en Foppe willen ook afspraken maken over een sociaal plan. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. Hij benadrukte dat een conflict niet onvermijdelijk is en dat de NAVO uitsluitend een defensieve organisatie is, bedoeld om 1 miljard NAVO-inwoners te beschermen. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. Tot zover het nieuws. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Bij een zwakke tot matige zuidenwind.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven een pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De A15 Gorkum-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging, doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk post adres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Let's do it.
2: Wij zijn

Expositieruimte De Reestkamer, onderdeel van de Reestkerk aan Oud-Averreest 5, organiseert van 26 september tot en met 29 november een expositie met als thema pelgrimage. Tot op de dag van vandaag zijn mensen wereldwijd op weg gegaan naar heilige of spiritueel belangrijke plaatsen, als pelgrim op pelgrimage. Tegenwoordig zijn veel pelgrims binnen Europa niet meer op weg vanuit een religieuze overtuiging. Ze zijn op zoek naar bezinning, rust of ontmoeting. De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 2 tot 4, maar is gesloten op zondag 18 oktober en 15 november. Op zaterdag 17 oktober om 3 uur wordt in het Wolderhuis een gezellige kinderbingo georganiseerd. Deze middag is speciaal voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Er zijn volop leuke, kindgerichte prijzen te winnen en natuurlijk wordt gezorgd voor een gezellige sfeer. De bingo wordt gepresenteerd door Monique Strokmeijer en haar sidekick Maatje Klooster. Zij verzorgen een middag vol plezier en verrassingen. Ouders of grootouders die graag mee willen spelen zijn ook van harte welkom. Een bingokaart kost voor kinderen en volwassenen €8,50.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten.

Singapore Mirror. Met de track Visions. We gaan weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. We gaan naar DJ-producer Dorey. Zijn echte naam is Josh Dorey.

Beetje aan de kant van de Deep House. DJ Dory. Falling for you. En ook die was van 9 oktober. En dat is altijd wat je hier gepresenteerd wordt op de maandagavond tussen 8 en 9. House, dance, soms een beetje deep house. Maar soms ook wel een beetje trance. Dus dat komt wat mij betreft allemaal aan bod hier op de maandagavond bij DNO Radio. Ik heb een DJ klaarstaan voor je uit Birmingham. Ik kende hem zelf nog niet echt heel goed. Ik heb hem volgens mij nog niet eerder in de show gehad. Zijn naam is Ruse, R-U-Z-E. Ja, en soms dan ken je ze gewoon niet. Dan weet je eigenlijk niet eens hoe je het uit moet spreken. Ik zeg Ruse. Maakt ontzettend leuke muziek. Ik spotte een track van hem afgelopen week. Another Night. En die ga je nu horen hier. Bij DNO Radio.

was iets ouder. 28 augustus van dit jaar. Maar wel zijn meest recente track in ieder geval. Dus. Nou, we hebben nog tijd voor één track. En dan zit het er eigenlijk alweer een beetje op, moet ik zeggen. We gaan naar de Britse stad Bristol. Daar zit DJ Eats Everything. Zijn echte naam is Daniel Pierce. Want toen dacht hij, ja, dat is toch niet echt een leuke artiestennaam. Ik noem mezelf Eats Everything. Gaan we mee afsluiten. Zijn nieuwste track, Give It To Me, Baby. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week maandag. Tot ziens.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit is na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. En tot zover het nieuws. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust.
4: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: boerderij.com.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Welkom bij deze aflevering van Crossroads. We trappen dit eerste uur meteen ijzersterk af met vurige Americana, prachtige Made in Holland parels en een uniek eerbetoon in onze original van de week. Mocht je op zoek zijn naar echte, pure verhalen, verpakt in hartverwarmende melodieën, dan zit je de komende twee uur gebeiteld. Laat de muziek het werk doen.

We beginnen deze uitzending met een warm aanbevolen blokje van X Connolly, de Britse ambassadeur van de traditionele honky tonk country. Afkomstig van zijn album Yesterday's Man brengt Connolly een onvervalst, weemoedig geluid dat doet denken aan de hoogtijdagen van de ouderwetse Nashville en Texas kroegen. Met zijn rauwe, eerlijke stemgeluid en tijdloze songwriting bewijst hij dat topkwaliteit country net zo goed uit Oxfordshire kan komen als uit het hart van de Verenigde Staten. De eerste song die je hoorde was When You Had The Chance. Vervolgens luister je nog naar Come Back Around en de titelsong van het album.

ENOA levert het album van de maand Canyon Falls Trailer Band. De singer-songwriter uit Kentucky staat bekend om zijn scherpe, verhalende stijl, waarin het ruwe plattelandsleven centraal staat. Lian is een prachtig voorbeeld van zijn meeslepende songwriting en rauwe zang. ENOA schreef veel van zijn vroege nummers tijdens zijn werk in de olievelden, wat zijn muziek die onmiskenbare authentieke en poëtische rand geeft.

Een verrassende en ijzersterke samenwerking op de single You're Driving Me Away. Rootslegende Dave Elvin en stemactrice countryzangeres Grey DeLisle bundelden de krachten. DeLisle is bij het grote publiek wellicht bekender als een van de meest gevraagde stemacteurs in Hollywood. Zo spreekt ze onder meer Daphne in Scooby-Doo in. Maar in de rootsmuziek maakt ze minstens zoveel indruk. Dit dynamische duet laat haar veelzijdigheid en rauwe vocalen perfect tot hun recht komen. Ah!

0: De original van deze week.
1: Voordat het een grote hit werd in talloze genres, brachten de Bee Gees Words uit in 1968. Wist je trouwens dat dit iconische nummer oorspronkelijk geschreven was voor de bekende Britse acteur Richard Harris? Hij nam het echter nooit op, waarna de broers Gibb besloten het zelf in te zingen. Het resultaat was een wereldwijde klassieker, met een van de meest herkenbare melodieën uit de pop- en rootsgeschiedenis. In het tweede uur meer.

Uit haar veelgeprezen album The Rise and Fall of American Kids horen we Karen Jonas met Let's Go to Hawaii. Deze Amerikaanse artiest uit Virginia weet als geen ander te spelen met retro-invloeden, ironie en nostalgie. Jonas staat erom bekend dat ze haar albums volledig onafhankelijk en via crowdfunding financiert, waardoor ze absolute artistieke vrijheid behoudt. Let's Go to Hawaii combineert speelse teksten met een klassieke country sound die heerlijk wegluistert.

act van de maand is de Canadese troubadour Colter Wall. Met zijn diepe, kenmerkende bariton brengt hij op Calgary Roundup de traditionele cowboyfolklore weer helemaal tot leven. Colter Wall is de zoon van de voormalige premier van Saskatchewan, Brad Wall. Colter koos echter niet voor de politiek, maar voor het hoeden van vee en het maken van authentieke westernmuziek.

De veteranen van Exile zijn terug met de kerstverse single Habanero. De band, die in de jaren 70 begon als popgroep met de mega-hit Kiss You All Over, maakte in de jaren 80 een succesvolle overstap naar de countrymuziek. Met Habanero laten ze horen dat hun harmonieën en muzikale energie na al die decennia nog niet zijn kracht heeft ingeboet.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: We passeren de grens en gaan naar Mexico. Michael Salgado met Ensenada a Olvidar, wat leer me om te vergeten betekent. Eigenlijk is dat een universeel country thema. Liefde die voorbij is, iemand die je probeert los te laten en ondertussen toch steeds weer aan die persoon denkt. Salgado brengt het vanuit de Mexicaanse muziektraditie.

Met 24/7/365 hoor je Walker Montgomery als de zoon van countryster John Michael Montgomery en het neefje van Eddie Montgomery van Montgomery Gentry. Heeft Walker het vak met de paplepel ingegoten gekregen. Toch bouwt hij vastberaden aan zijn eigen weg binnen het genre. Met 24/7/365 levert hij een eigentijdse energieke country track af die bewijst dat het muzikale DNA in de familie Montgomery overvloedig aanwezig is.

In de spotlight zetten we de Texaanse troubadour Dallas Burrow, centraal met werk van zijn album Modern Day Vagabond. Op Let It Shine bundelt hij de krachten met alt-country-icoon Kelly Willis, wat resulteert in prachtige, harmonieuze vocalen. Op Whole Different Angle werkt hij samen met Red Dirt-legende Mike McClure. Burrow levert met zijn rauwe, doorleefde stemgeluid en poëtische teksten een prachtig eerbetoon af aan de rijke Texaanse singer-songwriter-traditie.

besluit in stijl af met de Canadese zanger Jade Eagleson en zijn single Coming Soon to a Honky Tonk Near You. Eagleson bezit een van de meest opvallende, diepe, neo-traditionele countrystemmen van de jongere generatie. Met zijn neo-traditionele sound brengt hij het klassieke 90s country gevoel naar de 21ste eeuw. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads Radio. We hopen dat je hebt genoten van George Strait en Ian Noe tot de swingende uitsmijter van Jade Eagleson. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Door IT-problemen heerst een chaos in Albert Heijn winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. En tot zover het nieuws. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet. Na de moord op de politica Anne Whitecomb, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Door IT-problemen heerst er chaos in de Albert Heijn-winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Naar verwachting zijn dinsdagmiddag de systemen weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan de bijdrage van €290 miljoen die hij deed aan Trumps presidentiële campagne. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.